0: 但不必是水道的話題的。
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.